Ik ben een mens met benen die zwaar zijn en moe. Met een maag die rammelt van de honger. En mijn bloed, het bevriest hier buiten in de nacht. En die ramen die zien er zo

brood is goed. Het hoeft geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot. Ik blijf hier voor de deur op de stoep zitten. En dan slaap ik. Dan slaap ik.